Delta, Foxtrot, Delta, Zwo 1. Delta, Foxtrot, Delta, Zwo 1. Delta, Foxtrot, Delta, Zwo 1. Delta, Foxtrot, Delta, Zwo 1.